Natuurlijk de wat smaak is er niet van de rest van de tijden de Supranio. Dan de 514-292-9780.